Tak van geest is vrij. Nur dich allein heb ik geliefd. Schmerz, Sehnsucht, betrug ich alles.